Tot besluit was dit motet Wachet auf Ruft uns die Stimme van Johann Christoph Friedrich Bach. Uitgevoerd door het Vocaal Ensemble Frankfurt en onder andere het Concert Köln. Deze muziek vindt u terug op het label Capriccio. En dit was nieuw verschenen voor de concertzender, samengesteld door Egbert Randewijk.

The Art of the Improvisers is een programma voor avontuurlijke luisteraars met actuele grensverleggende muziek uit het recente verleden. Geen gebaande paden, maar vaak improjazz uit Europa of de VS. Iedere zaterdagavond van 6 tot 7 uur, The Art of the Improvisers.

Welkom bij De Concertzender. We beginnen vandaag aan een nieuwe serie onder de titel Nikolai Lakovljevitsj Myaskovsky. We maken een reis door het oeuvre van deze vergeten Russische componist. Centraal de 27 symfonieën, behalve de vierde. Deze hebben we al laten horen in onze serie over de Eerste Wereldoorlog. Myaskovsky werd geboren in 1881 in Novogoryevsk. Tegenwoordig heet de plaats Lomze en ligt vlakbij Warschau. Deze Poolse territoria behoorden toen nog tot het tsaristische Rusland. Eerst dacht Myaskovsky nog aan een militaire carrière, maar het werd toch de muziek. In 1895 verhuisde zijn familie naar Sint-Petersburg en daar zou hij in 1907 naar het conservatorium gaan. Hij studeerde bij Alexander Glazunov, Nikolai Rimsky-Korsakov en Anatoly Liarov. Zijn eerste symfonie in C-klein schreef hij al in 1908. Het werk legt veel op de symfonieën van Glazunov. De eerste symfonie in C-klein van Myaskovsky. U hoort het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van Yevgeny Svetlanov.

Dat was de eerste symfonie in C-klein van Nikolai Myaskovsky. U hoort het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van Yevgeny Svetlanov. Hetzelfde orkest gaat verder met een vroegwerk van Myaskovsky, Huldbrigungsouvertüre.

Het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van Yevgeny Svetlanov in Hupigungs Ouverture van Nikolai Myaskovsky. Tot slot van dit eerste deel over Nikolajewitsch Myaskovsky. Voor meer informatie kunt u terecht bij c.vanacht@online.nl. De programmamaakster van dit uur, Cassandra van Acht. Tot aan het volgende uur. Muziek van Myaskovsky, een deel uit zijn Sinfonietta opus 10.

Bij de Concertzender bent u weer welkom bij een nieuwe aflevering van Sans Souci. Het is een nieuw concertzenderprogramma dat gericht is op de klassieke en pre-klassieke muziek. En de opzet is om flink de breedte in te gaan. Zo willen we veel aandacht besteden aan minder bekende componisten aan kleine hoven, vroege voorlopers, late navolgers, aan componisten uit hoeken van Stockholm tot Sint-Petersburg en New York. Maar uiteindelijk komen we dan toch terecht weer bij Mozart. Hij is tenslotte beroemd geworden en we weten inmiddels waarom. Hoe u Mozart kent, dat hangt natuurlijk af van uw muzikale achtergrond. Althans, dat kan. Hebt u lange tijd genoeg pianoles gehad, dan kent u waarschijnlijk zijn pianosonates. Zingt u in een oratoriumvereniging, dan bent u misschien beter bekend met zijn missen. En als u bijvoorbeeld klarinet of oboe heeft leren spelen, dan is er een goede kans dat u Mozarts blaasmuziek kent. Mozart schreef graag en veel voor blazers, maar om de een of andere reden is deze muziek veel minder bekend dan zijn symfonieën en pianoconcerten. Nou, dat moest maar eens veranderen. Het komende uur hoort u verschillende blazerstukken van Mozart. Te beginnen met een divertimento in bis groot dat Mozart schreef op 17-jarige leeftijd.

Deze aflevering van Sanssouci begonnen we met het divertimento in Bes Groot, KV 186 van Wolfgang Amadeus Mozart. U hoorde Henk de Graaf, Jan Jans op klarinet, Remco de Vries en Sandra Zoe Hobo, Ron Tijhuis en Irma Kort op de Engelse horen, Martin van de Merwe en Jos Buurman op de horen, Johan Steinman en Dimfna van Doramalen, die bespeelde de fagot. Bent u helemaal compleet geïnformeerd. In zijn late tienerjaren schreef Mozart meer van dit soort werken. Vermoedelijk zijn ze bedoeld als tafelmuziek voor een rijke opdrachtgever. En dan denken we in het bijzonder aan zijn broodheer, de Salzburgse aartsbisschop Colloredo. Het volgende divertimento, dat staat in F groot, schreef Mozart op 19-jarige leeftijd. Het stuk is gedagtekend op juli en heeft vermoedelijk geklonken bij een feestelijke gelegenheid buitenshuis.

En dit divertimento in F groot KV 213 van Mozart werd gespeeld door Han de Vries en Carlo Ravelli. Hobo, Joop Meijer en Jan Petershoorn en Joop Terwij en Henk de Wit van God. Op 25-jarige leeftijd brak Mozart met die aartsbisschop. Hij wilde niet langer de livrei van deze broodheer zijn, maar vestigde zich als vrij componist in Wenen. En ook daar schreef hij blaasmuziek. Nu werd de muziek voor blazers doorgaans geacht feestelijk en niet al te diepgravend te zijn, maar in zijn late jaren trok Mozart zich daar heel weinig van aan. De serenade in C klein is somber en doet qua ernst niet onder voor zijn strijkkwartetten. Waarvoor Mozart het stuk schreef is niet bekend, maar het zal vast niet zijn voor een feestelijk diner.

Dat was het Holliger Wind Ensemble met een werk uiteraard van Wolfgang Amadeus Mozart, namelijk zijn Serenade in C klein. Het volgende werk, het losse Adagio in Bes, werd rond diezelfde tijd geschreven. En ook hiervan is de gelegenheid onbekend. Misschien schreef Mozart het gewoon voor zichzelf, als een experiment. In zijn Weense periode raakte hij verslingerd aan de klarinet en aan de bassethoorn, een lager familielid daarvan. Mozart lijkt in dit stuk te zoeken naar een aangeblazen evenknie voor het strijkkwartet. Kunnen twee klarinetten en drie bassethoorns samen net zo nobel klinken? Gaat u het zelf beoordelen.

Het adagio in bis, groot voor twee klarinetten en drie bassethorens KV-411 van Mozart, door de blazers van de Berliner Philharmoniker. Tot slot van dit uurtje Mozart nog enkele van zijn duetten KV-487. Deze stukken zijn onder blazers bekend als de kegelduetten. Mozart zou ze geschreven hebben tijdens het kegelen. De tijd dat hij op zijn beurt moest wachten, die wilde hij niet verloren laten gaan. Dus dan maar even het notitieblokje erbij en componeren. Maar het blijft natuurlijk wel Mozart. De precieze bezetting van deze stukken is onduidelijk. Meestal worden ze op twee klarinetten gespeeld, maar twee horens behoort ook tot de mogelijkheden.

U hoorde Michael Portal en Paul Meyer op klarinet. Nou, daarmee is dit programma weer geheel gevuld, deze Sans Souci. Het programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Goedenavond. Fijn dat u luistert naar de Concertzender. Van een fijn orkestrale wals gaan we naar een hele nieuwe serie. Misschien heeft u het vorige week gehoord. De lange serie De Echte Chopin is nu toch echt afgelopen. Dat wil zeggen dat we een nieuwe serie starten. En de nieuwe serie staat helemaal in het teken van het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. In 2010 was het namelijk 50 jaar geleden dat het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik werd opgericht. Gebeurde door directeur van het Luikse Conservatorium, Fernand Quinet. En hij was dan ook meteen de eerste chef-dirigent van het orkest. Orkest staat nu in de nieuwe serie dus in de schijnwerpers. Het gaat vooral om opname van werken van Waalse componisten. En we beginnen vandaag met het Requiem van François-Joseph Goossec. Dat is een componist geboren in Henegouwen in 1734. Studeerde bij de paters in Antwerpen. Ging samen met een vriendin naar Parijs om plaats te nemen in het beroemde orkest van Rameau. Aan dit monumentale werk is de componist begonnen in 1760... En hij heeft er de punt aan gezet in 1814. Dus voor de snelle rekenaars, hij heeft er 54 jaar over gedaan. Voor de begrafenis van zijn landgenoot André Ernest Modeste Gretry in 1813 werd het ook uitgevoerd. Het is een werk van ongeveer 90 minuten. Vandaag laat ik u het eerste deel horen. En de volgende keer gaan we dan verder met het tweede deel. Heel bijzonder hierin is de tuba mirum. In de tuba mirum hoort u namelijk blazers die buiten het podium zijn opgesteld. De eerste opname van het werk is uit 1975 en die ga ik je laten horen. Lia Rottier, de sopraan. Jacqueline Lamy, de mezzo-sopraan.

Francine Bastianelli is de alt, Roland Bufkens de tenor, Louis Hendricks de bas en Anne Fradibies op het orgel. De komende 50 minuten hoor je de koren van het Waals RTB, nu het RTBF, en de Vlaamse BRT, Koninklijke Philharmonisch Orkest van Luik, onder leiding van Jacques Oetman.

Gabriel Fauré vertolkte zijn eigen eerste barcarolle op 26. Een opname uit 1913, gemaakt op een Welte Mignon-vleugel. De pianiste Marguerite Long maakte in 1903 kennis met Fauré en zou een groot pleitbezorgster van zijn werk worden. In 1907 studeerde zij bij Fauré de ballade opus 19 in, de versie voor piano en orkest. Fauré componeerde deze versie in april 1881 en bracht zelf de première met Édouard Colonne als dirigent op 23 april van dat jaar. U hoort hier Marguerite Long en een symfonieorkest onder leiding van Philippe Gaubert in een opname uit 1931, de ballade opus 19.

Marguerite Long achter de piano. Een legendarische opname uit 1931 van Fauré's Ballade voor piano en orkest, opus 19. Het symfonieorkest stond onder leiding van Philippe Gaubert. Rond 1880 was het componeren van een suite van walsen bijna een modeverschijnsel. Massenet en Saint-Saëns schreven ze bijvoorbeeld en Fauré. Perfecte muziek voor de salon. Hier is de Wals Caprice nummer 1, opus 30, muziek uit 1882. Achter de vleugel Germaine Tissens-Valentin.

Germaine Tissens-Valentin speelde de Valse Caprice nummer 1, opus 30 van Fauré, een opname uit 1959. Fauré was meestal niet tevreden over de pianisten die zijn werk uitvoerden. In 1902 liet hij zich dit ontvallen in een interview, en dat in een tijd waarin bijvoorbeeld Alfred Cortot en Édouard Riesler en Ricardo Vignes zijn werk uitvoerden. Fauré hield niet van uiterlijk pianistisch vertoon en al helemaal niet van lege virtuositeit. Net als zijn leerling Ravel vond Fauré dat je moest spelen wat er stond, niet meer en zeker niet minder. Een pianiste waar hij een uitzondering voor maakte was Magda Taliaferro, die een aantal werken nog instudeerde bij Fauré. U hoort Magda Taliaferro hier in de Impromptu nummer 2, opus 31. Naar het idee van de programmamaker een van de fraaiste Fauré-opnamen. Gemaakt trouwens in 1932.

Impromptu nummer 2, opus 31 van Fauré. U hoorde Magda Taliaferro in een opname uit 1932. De impromptu trouwens die ontstond in mei 1883. De première werd verzorgd door Camille Saint-Saëns op 10 januari 1885. Fauré's Nocturne, opus 33 nummer 3, ontstond in 1883. Hier is een opname uit 1963. U hoort Arthur Rubinstein.

Arthur Rubinstein speelde Nocturne, opus 33, nummer 3, van Gabriel Fauré. En hiermee zijn we aan het slot gekomen van deze aflevering in onze serie rond de pianomuziek van Fauré. Volgende week aflevering 3. We hebben nog wat tijd over tot het volgende programma. Als aanvulling hoort u muziek van Felix Mendelssohn Bartholdy en Frédéric Chopin. Van Mendelssohn, een componist die Fauré zijn hele leven bewonderde, hoort u de etude opus 104b, nummer 2. Van Chopin hoort u de impromptu opus 29. Achter de vleugel Magda Taliaferro, een opname. De eerste opname is uit 1933 en de tweede uit 1936.

De eerste impromptu van Chopin was dat. En daarvoor hoorde u een etude van Mendelssohn. Rond 1935 opgenomen door Magda Taliaferro. De samenstelling van dit programma was van Frank de Munnik. U luistert naar de Concertzender. Voor de exacte programmagegevens is het beste adres nog altijd een internetadres. www.concertzender.nl www.concertzender.nl. U kunt ons ook bellen tijdens kantooruren 035-677-3102. Ik herhaal het even. 035-677-3102.

U luistert naar het programma van de Concertzender. En we beginnen meteen met een nieuwe serie, Latijns-Amerika en Curaçao. En deel 1 heeft de titel Fiesta Criolla. In het eerste gedeelte van deze serie reizen we door Latijns-Amerika. En dat doen we in dit eerste deel met de Württembergische Philharmonie Reutlingen onder leiding van Gabriel Castagna. We beginnen met de kleurrijke Fiesta Criolla van de Argentijn Manuel Gomez Carrillo. En we bevinden ons nu in het noorden van Argentinië in de omgeving van Santiago del Estero. De Argentijnse componist schreef dit werk in 1934 voor piano en in 1941 kwam er een orkestversie.

En dat was Fiesta Criolla van Manuel Gomez Carrillo. Gabriel Castagna dirigeerde de Württembergische Philharmonie Reutlingen. En dezelfde uitvoerenden gaan nu terug naar het einde van de 19e eeuw en staan stil bij de Argentijnse componist Alberto Williams. De componist studeerde in Parijs en voordat hij weer terugging naar Argentinië, schreef hij in 1889 deze concertouverture, Un grand adieu.

Dat waren enkele delen uit Haydn's Sieben letzten Worte des Erlösers am Kreuze. Vreemd genoeg was de première van die Sieben letzten Worte niet in Spanje, maar in Wenen. En een paar dagen later werd het stuk al uitgevoerd in Bonn. In het orkest daar speelde een 16-jarige altviolist die op dat moment nog niet bekend was. Hij heette Ludwig van Beethoven. Het hoforkest waar hij in zat speelde heel vaak werk van Haydn. De bibliotheek van Beethovens werkgever, keurvorst Maximilian Franz, stond vol met muziek van Haydn. Daarom maakte Beethoven al vroeg grondig kennis met diens muziek en hij bewonderde hem mateloos. Die première in Bonn, met dus Beethoven op de altviool, was begin april 1787. Een week later, op Goede Vrijdag, werd het stuk dan eindelijk uitgevoerd in de kerk van de opdrachtgever in Cádiz. Het was een heel speciale, kleine kerk die in een onderaardse grot onder een overhangende rots was gebouwd. Kijk maar naar de foto op onze site. Voor deze treurige gelegenheid hadden ze de kerk helemaal behangen met zwarte doeken en er was maar één lichtpunt in het midden. Na Haydn's muzikale inleiding beklom de bisschop de kansel, las de eerste uitspraak van de stervende Christus voor en hield daar een preek over. Daarna daalde hij de trap weer af en ging plat op de grond liggen. En op dat moment begon deel 1 van Haydn's muziek. Volgens dat vaste ritueel kwamen alle 7 uitspraken van Jezus aan bod. Haydn heeft logischerwijs grote moeite gehad om 8 gedragen stukken achter elkaar te schrijven zonder zijn luisteraars te vervelen. Praktisch alle composities bestaan nou juist bij de gratie van de opeenvolging van snelle en langzame delen. Maar het is hem toch zo goed gelukt dat de muziek iedereen aansprak en het stuk meteen door Europa begon te reizen als een soort religieuze tophit. Handig als hij was, verkocht hij het werk bijna op hetzelfde moment aan 3 uitgevers tegelijk. In Wenen, Londen en Parijs, dus kassa. Haydn kreeg trouwens zijn honorarium uit Spanje op een hoogst originele manier uitbetaald. Er arriveerde een gigantische chocoladetaart gevuld met gouden dukaten. Ik zei al dat Haydn's muziek in heel Europa erg geliefd was, ook in Spanje. Zo geliefd dat er rond 1780 een Spaanse lofzang verscheen in dichtvorm. De inhoud daarvan komt neer op het volgende. Uw inspiratie, wonderbaarlijke Haydn, die u van de muze hebt gekregen, is zo continu vernieuwend en zo onuitputtelijk dat onze nieuwsgierigheid nooit ophoudt. Ook al worden uw werken 1000 keer herhaald. We gaan vandaag horen dat Haydn deze lovende woorden goed in zijn oren heeft geknoopt. Het genre strijkkwartet was rond 1800 waanzinnig populair geworden. We kunnen dat zien aan de enorme hoeveelheid kwartetmuziek die in die periode in druk verscheen. En daarbij ging het niet alleen om originele strijkkwartetmuziek, maar ook om bewerkingen en potpourri's. Eigenlijk had het strijkkwartet in die tijd de functie van de piano in de 19e eeuw. Het was het middel om allerlei repertoire te leren kennen. Een soort Spotify avant la lettre. Luister maar even naar dit fragmentje.

Een stukje van een beroemd duet uit Mozarts opera Don Giovanni, bewerkt voor strijkkwartet. Dus, omdat Haydn's Sieben letzten Worte als een religieuze tophit door heel Europa reisde, bewerkte hij dit stuk al heel snel na de première voor strijkkwartet. En dat zorgde natuurlijk weer voor extra inkomsten. Haydn was bepaald niet wars van geld. En omdat volgens dat Spaanse gedicht onze nieuwsgierigheid niet ophoudt, ook al horen we Haydn's muziek 1000 keer, gaan we nu luisteren naar diezelfde delen van daarnet uit Haydn's religieuze tophit, maar dan voor strijkkwartet. Minstens even indrukwekkend als de orkestversie, vind ik. We horen het Spaanse Cuarteto Casals.

Nou, een forse aardbeving. Dit waren delen uit de strijkkwartetversie van Haydn's Sieben letzten Worte. In deze versie wordt het stuk trouwens erg vaak uitgevoerd. Bij deze bewerking bleef het trouwens niet, want iemand, we weten niet wie, waarschijnlijk een leerling, heeft er ook nog een pianobewerking van gemaakt, onder het toeziend oog van Haydn. En die nam die bewerking later ook mee naar Engeland. En die pianobewerking zorgde ervoor dat Haydn's onverwoestbare muziek ook in de huiskamers klonk. Nou, ook namens technicus Ronald Visser, bedankt voor het luisteren. En we horen tot slot fortepianist Bart van Oort. En ja, als je wil reageren op deze uitzending, stuur dan even een mailtje. thijsbonger@concertzender.nl

U bent afgestemd op de Concertzender. Welkom bij De Klassieke Neven. Een nieuw programma van een nieuw programma van een nieuwe programmasamensteller Robert-Jan de Neven. Met muziek uit de echte klassieke periode. Onder muziekwetenschappers zal er altijd wel iemand zijn die het er helemaal niet mee eens is. Maar wij hebben ervoor gekozen om in dit programma uitsluitend de klassieke muziek in heel nauwe zin een plek te geven. Niet alleen bekenden als Haydn, Mozart, Schubert, maar ook hun minder prominente tijdgenoten. En dat alles uit een tijdperk dat begrensd wordt door de dood van Bach, en dat was in 1750, en die van Schubert in 1828. Eigenlijk een beetje saai, zo'n inperking. Maar we gaan ervoor zorgen dat het tegendeel zal blijken. Want het is gewoon lekkere, maar bovenal prachtige muziek die in die tijd geschreven is door muzikale genieën. Allereerst gaan we luisteren naar een compositie van Franz Schubert, An die Musik, D547. En Ellie Ameling, sopraan, en Jörg Demus zal het op de piano begeleiden.

U hoorde aan die muziek, D547 van Franz Schubert. Het werd gezongen door Ellie Ameling sopraan en Jur Demus piano. Daar gaat het dus om. De muziek en M, muziek met een grote hoofdletter. En de afwisseling. Neem Schubert bij wie we toch beland zijn en zijn liederen. Een wat langer verhaal vertellen kan hij ook. Over een eenzame winteravond. U gaat wederom horen een compositie van Franz Schubert, Der Winterabend, D938, en wordt gezongen door Robert Hall, bas, en Roger Fenbol, piano.

U hoorde Der Winterabend, D938, van Franz Schubert, gezongen door Robert Holbas, begeleid door Roger Finbol piano. De opzet van dit nieuwe programma is om u mee te nemen dwars door de klassieke tijd. En dat doen we dan meestal zonder thema of gekunstelde bruggetjes met muziek waarvan wij vinden dat die goed matcht. Een ander uitgangspunt van dit programma is dat we de uitvoeringen zoveel mogelijk door Nederlandse muzici willen laten horen. Nog een topper uit die periode. Joseph Haydn. Bij hem denk je al snel aan zijn talrijke symfonieën of strijkkwartetten in opdracht van zijn broodheer Graaf Esterhazy geschreven. Dat is trouwens wel een opmerkelijke kant aan deze afgepaalde periode. Het is de tijd waarin de componist zich van loonslaaf, ja eigenlijk tot, zoals het tegenwoordig heet, ZZP'er ontwikkelde. De bijnaam Zonsopgang ontleed het kwartet natuurlijk aan de aanzwellende eerste noten van het stuk. We gaan luisteren naar het strijkkwartet opus 76, nummer 4 in Bes Groot, hoop nummer 3, 78 van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Orlando Quartet in de oorspronkelijke bezetting uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Ist van Parkanji, Heinz Oberdorfer, Ferdinand Erblich en Stefan Metz.

Zo eindigt Te Ergo Quesumus, het slot van deel 2 uit de eerste symfonie, oftewel The Gothic, van Havergal Brian. Componist die leefde van 1876 tot 1972. De omvang van het werk is even indrukwekkend als het aantal uitvoerenden. Als solisten Susan Gritton, sopraan, Christine Rice, mezzo-sopraan, Peter Oti, tenor en Alistair Miles, bas. Verder diverse Britse koren, de Bach Choir, het BBC National Chorus of Wales, het Brighton Festival Chorus, het CBSO Youth Chorus, het Cor Cardit, het Eltham College Boys Chorus, de Huddersfield Choral Society, het London Symphony Chorus en het Southend Boys and Girls Chorus. Verder David Good, orgel, het BBC National Orchestra of Wales en het BBC Concert Orchestra. Dat alles onder leiding van Martin Brabens. Het was een live-opname van de BBC, Proms uit 2011. U vindt alle gegevens op concertzender.nl. Deel 2 was dit van onze serie De Eerste Wereldoorlog. Samenstelling Cassandra van Acht. Dan kunt u hierna nog luisteren naar They Are There van Charles Ives. Hij leefde van 1874 tot 1954. Uitvoerenden zijn de Greg Smith Singers en de American Symphony Orchestra onder leiding van Leopold Stokowski.

U luistert naar de Concertzender. Deel 3 uit onze serie The English Song. Vandaag staat Sir Arthur Somerville centraal. Hij leefde van 1863 tot 1937. En hij is ongetwijfeld een van de belangrijkste Engelse liedcomponisten na Sir Hubert Parry. We luisteren vanavond naar 4 cycli van zijn hand. De werken zijn gecomponeerd tussen 1889 en 1907. We beginnen met Songs of Innocence. Met de sopraan Catherine Wynne Rogers en pianist Graham Johnson. Voor de tekst tekende William Blake.

U heeft geluisterd naar mezzosopraan Catherine Wynne Rogers en pianist Graham Johnson in Songs of Innocence van Sir Arthur Somerville. We gaan nu verder met drie liederen uit de cyclus Maud. Deze tiendelige cyclus behandelt het gelijknamige monodrama van Lord Alfred Tennyson. En hierin staan liefde en dood centraal. Luistert u naar bariton Christopher Maltman en pianist Graham Johnson.

De bariton Christopher Maltman zong drie liederen uit de cyclus Maud van Sir Arthur Somerville. Dramatische monologen van Robert Browning gebruikt de componist voor de cyclus James Lee's Wife. En hierin vertelt de vrouw van een zekere James Lee over haar huwelijk. Er zijn verschillende versies van deze cyclus, maar wij horen vandaag de versie voor stem en pianokwartet. Wederom Catherine Wynne Rogers mezzosopraan, The Duke Quartet en Graham Johnson aan de piano.

U hoorde 6 sonatines voor harp opgedragen aan Madame Krumpholz. Sonatines geschreven door Jan Ladislav Dusek. En de harpiste Masumi Nakasawa speelde nog de 6e en laatste sonatine op een enkel pedaal harp. En intussen is Jan samen met zijn geliefde Annemarie Krumpholz gevlucht naar Londen. En daar ontmoet hij Domenico Corri en zijn dochter Sofia. Jan en Sofia stapten in 1782 in het huwelijksbootje. En uit deze tijd is de tweede sonatine opus 34. En ook deze keer wordt die gespeeld door harpiste Masumi Nakasawa op een enkel pedaalharp.

Apeste Masumi Nakasawa speelde op de enkelpedaalharp de tweede sonate opus 34 van Jan Ladislav Dušek. En hiermee speelde harpiste een versie voor harp van de Engelse ballade In the Dead of the Night, ook van Dušek. Gaat u maar luisteren.

Ik blijf het herhalen. Masumi Nakazawa, ze speelde op de enkelpedaalharp. Werk van Dussek, een Engelse ballade. En dan hebben we nog klaar liggen een mooie andante uit het Andante en Rondo. Van Dussek dus.

En dat was tot besluit van deze eerste aflevering van de nieuwe serie Masumi Nakasawa en haar bijzondere harp, met in dit deel 1 muziek van Jan Ladislav Dusek. Een andante en rondo voor harp dus, en het werd gespeeld op een enkel pedaalharp door Masumi Nakasawa. Volgende keer weer muziek gemaakt door op harp door Masumi Nakasawa. U luistert naar een serie van Cassandra vannacht.

Vanuit muziekmakerscentrum Music U in Amsterdam is dit de concertzender met NL Symfonies, deel 1, 1762-1769. We beginnen met een nieuwe serie, de titel NL Symfonies. En hierin luisteren we naar bijna 200 jaar Nederlandse symfonische muziek. En we beginnen met Friedrich Schwindel. Hij was violist en componist aan het hof van prins William V. Bij de Amsterdamse en Haagse muziekuitgeverij van de gebroeders Hummel verscheen in 1762 zes symfonia, zijn opus 1 was dat. U hoort hieruit de derde symfonia. Peter Serpenti dirigeert de Sinfonietta Geleen.

Sinfonietta Geleen, onder leiding van Peter Serpenti. Ze speelde de derde Sinfonia uit de opus 1 van Friedrich Schwindel. Johann Gabriel Meder was een van de rondtrekkende muzici en componisten die zich vestigde in Amsterdam. Hij gaf daar concerten met eigen werk en met Italiaanse cantates. Bij hem verscheen in 1767 de 6 Sinfonia's van Meder, ook de eerste opus. Het Radiokamerorkest, onder leiding van Anthony Halstead, speelt hieruit de 4e Sinfonia.

Het Radio Kamerorkest onder leiding van Anthony Halstead speelde de vierde symfonia van Johann Gabriel Mähder. Een van de belangrijkste 18e eeuwse Nederlandse componisten was zonder twijfel Joseph Schmid. Deze Duitse muzikale monnik zou zich in 1771 vestigen in Amsterdam. Hij begon daar met een muziekuitgeverij en was een grote concurrent van Hummel. Schmid stond aan de wieg van het Felix Meritus Orkest. Bij zijn latere concurrent Hummel verscheen rond 1767 zijn Opus 1. We luisteren hieruit naar de Symfonie in D. Dat is wel iets heel anders dan Schwindel en Mähder. Niet voor niets werd de componist namelijk ook wel de Nederlandse Haydn genoemd. We horen dadelijk een authentieke uitvoering. De strijkers spelen dus zonder vibrato. Simon Murphy dirigeert de New Dutch Academy.

En zo klonk de symfonie in D van Joseph Schmid met de New Dutch Academy onder leiding van Simon Murphy. We blijven nog even stilstaan bij Joseph Schmid. Ook bij Hummel verscheen in 1769 de 11e symfoniek periodiek, die later ook wel symfonie in S, de draaiorgel, werd genoemd. Deze symfonie is zeker niet pastoraal en een mooie rol is weggelegd voor de blazers. Ook dit keer dirigeert Simon Murphy de New Dutch Academy.

En tot besluit van dit programma speelde de New Dutch Academy onder leiding van Simon Murphy de draaiorgelsymfonie van Jozef Schmid. En tot zover dit eerste deel van NL Symfonisch programma, of een serie moet ik eigenlijk zeggen, samengesteld door Xandra van Acht. We hebben nog wat ruimte over tot het volgende programma. Ik stel voor dat we even teruggaan naar het Radio Kamerorkest onder leiding van Anthony Halstead met werk van Johann Gabriel Meder.

En u heeft het in het eerder programma, in het programma eerder al gehoord natuurlijk. Het was muziek van Johann Gabriel Meder door het Radio Kamerorkest onder leiding van Anthony Halstedt.

0: Het is vandaag 1 januari 2020 en naast Gelukkig Nieuwjaar roepen wij bij de concertzender Leven Beethoven. Het is een juichkreet die u gedurende dit jaar nog heel vaak zult horen. Het is namelijk 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven geboren werd. En dat is een belangrijke reden voor de concertzender om nu eens uitgebreid aandacht te besteden aan deze uitermate belangrijke componist. Mijn naam is Pauline Verburg en bij me zit Aukelien van Hoytema, die samen met Robert-Jan de Neve eindredacteur is van het Beethoven-project dat de concertzender u dit jaar gaat presenteren. Het is een enorm project, Aukelien. Wat gaat er precies gebeuren en wanneer?
1: Pauline, het is inderdaad een gigantisch project. We gaan alle werken van Beethoven gaan we in dit jaar, dus van 1 januari tot 31 december, gaan we draaien. Echt alle werken. En dat doen we 's ochtends van 10 tot 11 op elke werkdag.
0: En dan hebben we genoeg tijd om alles te laten horen?
1: Dat hopen we. Ja, ik hoop dat we niks overhouden. Maar we hebben het natuurlijk wel ongeveer uitgerekend. En dat schijnt te kunnen. Zelfs de werken die ook toegeschreven worden aan Beethoven, maar die niet helemaal zeker zijn dat ze van Beethoven zijn hand zijn. Ja.
0: En dat betekent dus ook dat er ook aandacht is voor onbekendere werken?
1: Ja, alle werken, dus ook de onbekende werken. En dat is natuurlijk echt leuk. Iedereen heeft al van de strijkkwartetten gehoord, van de symfonieën, van de sonates, van de trio's. Dat zijn allemaal bekende werken. En van Fidelio, de opera en Missus Solemnis. Maar er is nog zo ontzettend veel meer. En Beethoven was echt een groot componist. En je kunt van een groot componist zeggen dat alle werken van een groot componist, van een meestercomponist, zijn ook altijd goed.
0: En denk je dat het programma zowel geschikt is voor liefhebbers als voor beginners van Beethoven?
1: Dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Op de maandag dan gaan we altijd in gesprek met een echte bekende artiest. Een componist of muzikoloog of een muzikus die heel veel met het onderwerp van die week heeft te maken. Want we delen dus de weken in onderwerpen, bijvoorbeeld strijkkwartet, zullen we een paar weken voor nodig hebben. De trio's, de symfonieën. In ieder geval, dat komt allemaal aan bod. Maar aan het begin van zo'n week, maandag, om echt een beetje erin te komen, zal bijvoorbeeld Jeffrey Match over de pianoconcerten van Beethoven praten, met voorbeelden natuurlijk. En dan de rest van de week worden die pianoconcerten dan gedraaid. Zo gaat het in elkaar zitten.
0: Dus we worden een beetje bij de hand genomen.
1: Absoluut.
0: Door al het repertoire van Beethoven. Ja. Geweldig. Ik heb al heel veel zin in ieder geval. Misschien is het leuk om eens even in vogelvlucht Beethoven als persoon, als componist door te nemen. We hebben even tijd. We gaan ook wat muziek laten horen. Waar wil je beginnen?
1: Ja, ik wil eigenlijk nog eventjes wat zeggen over die genres die hij allemaal heeft beoefend. Want
0: ja,
1: dat is natuurlijk zo ongelooflijk veel. Ja, we kennen die opera, we kennen de toneelmuziek, er is balletmuziek. Er zijn heel veel koorwerken, wel 16 koorwerken met orkest, waar waarschijnlijk alleen Christoph am Ölberg bekend is. Dan zijn er eindeloos veel orkestwerken, behalve de symfonieën, 55 Duitse dansen, menuetten, lentlers enzovoort.
0: Hoeveel uur is dat wel niet?
1: Die Duitse dansen zijn natuurlijk kort en de symfonieën lang. Maar er is ontzettend veel voor vocaal kwartet, voor vocaal trio, orkestliederen, militaire muziek, die je ook nooit hoort. Al die kamermuziek met strijkers, dat is 35 stuks. Dus dan heb je, daar afgezien nog van de strijkkwartetten, kamermuziek met blazers, kamermuziek met piano, kamermuziek, viool, piano, eindeloos veel. En dan vind ik altijd de klap op de vuurpijl, is dat er zo ontzettend veel muziek is voor piano solo. 150 stuks. Ja, die moeten allemaal in dit jaar worden gedraaid.
0: Gaat u allemaal horen, dames en
1: heren. 150 stuks, maar wat mij zo ontzettend opviel, en dat wist ik eigenlijk helemaal niet, dat er zo verschrikkelijk veel liederen zijn gecomponeerd door Beethoven. Nou ja, die zijn er dus ook allemaal. Ja. Liederen met piano, dat zijn er 90. En dan zijn er ook nog allerlei volksliederen die hij bewerkt heeft voor zang met trio, piano trio. En dat zijn er 150. Ja. Moet je voorstellen. Nou ja, en dan nog allerlei vreemde dingen voor orgel en voor mandoline en zo. Dat gaan we allemaal horen in deze week, maar dan wel in categorieën ingedeeld.
0: Ja, dat begrijp ik. Nou, tijd voor Beethoven hemzelf.
1: Ja, wat ik natuurlijk erg leuk vind om over te vertellen is, hij is geboren in Bonn. En zijn grootvader, die kwam uit België, de zuidelijke Nederlanden. En die kwam waarschijnlijk uit een plaatsje dat Bettenhoven heette, vandaar de naam. En deze Louis van Beethoven ging naar Bonn en trouwde daar een Duitse vrouw. En Louis werd natuurlijk Ludwig, hij verduitste zijn naam. En die werd een basstem in het koor van de aartsbisschop van Keulen. En daar werd hij kapelmeester later van het orkest en maakte een grote muzikale carrière daar. Die had een zoon, Johan, de vader van ons Ludwig. En deze Johan was iets minder talentvol, had wel een mooie tenorstem. Kon ook werken aan datzelfde hof, maar was altijd dronken. Had echt een drankprobleem en daardoor heeft hij niet de carrière gemaakt, net zoals de grootvader van Beethoven. En Beethoven heeft daar erg veel last van gehad. Het was een gezin waar hij uit kwam van 7 kinderen, waarvan er 4 zijn gestorven. De oudste kind heette ook Ludwig en dat stierf. En toen de tweede, onze Ludwig, die bleef leven, godzijdank. En die had nog 2 broers die daarna kwamen. En daarna kwamen er nog kinderen, die zijn allemaal gestorven. En dat kwam toch waarschijnlijk ook, het was natuurlijk gebruikelijk dat kindersterfte was heel erg groot. Waarschijnlijk toch ook omdat Bonn een ongezonde stad was. Oh ja. De Rijn liep daar langs en die overstroomde altijd. En betekende dus dat er vocht en ongezonde toestanden, het was vies. Dat was natuurlijk niet goed en ideaal om op te groeien. Maar in ieder geval Beethoven heeft op 5-jarige leeftijd al laten blijken dat hij enorm muzikaal was. Maar hij werd gewoon naar school gestuurd, naar een Latijnse school. Maar die vader, die dacht, ik kan wat doen met die jongen. Dus laten we hem op zijn 11e er maar afnemen. En toen kreeg hij dus muzieklessen.
0: En alleen maar muzieklessen eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk alleen maar muzieklessen. Ja. Dus de hele opvoeding verder werd verwaarloosd. Later heeft Beethoven dat wel proberen in te halen, hoor, toen hij in Wenen woonde. Want hij was toch een geweldige intellectueel. Maar de jeugd was niet echt leuk. Hij werd ook uit bed gehaald om voor de vrienden van die dronken meneer Beethoven te spelen. Nou, dat is natuurlijk allemaal niet goed en gunstig voor een jeugd. Maar hij heeft natuurlijk wel al die lessen gehad.
0: Ja, en waar bestonden die uit?
1: Nou, hij had orgelles. En hij werd al heel gauw werd hij ook assistent van de organist van een belangrijke kerk, de organist Neven. En later werd hij daar ook eerste organist. Hij had klavierlessen en hij had vioollessen en ook altviolessen. Dus hij heeft eigenlijk al die instrumenten toch, zowel de strijkers als de klavierinstrumenten, heeft hij goed geleerd.
0: Ja. Dat is natuurlijk ook heel handig, aan de toekomst denkend, voor een componist, om daar veel van te weten.
1: En voor orkestreren en voor precies. Alles is dat heel belangrijk.
0: Ja. Maar daar begon het dus allemaal mee, met al die muzieklessen. Ja. En trad hij toen ook al veel op?
1: Hij is, hij begon al eigenlijk op heel jonge leeftijd op te treden. En vader Beethoven was dan wel zo handig, want die wilde er natuurlijk een soort van Mozart van maken, een kleine Mozart. Dan loog hij dus een beetje op de affiches over de leeftijd. Dus een 10-jarige Beethoven was ineens 8 jaar. En hij componeerde dus.
0: Ja, hoe oud was hij toen hij begon met componeren?
1: Er is in ieder geval een compositie bekend. Dat zijn 9 variaties op een mars van een componist Dressler. En dat is zo omstreeks 1782 geschreven. Waarschijnlijk begon hij al iets eerder.
0: Was hij, even rekenen?
1: Dan was hij 12 jaar.
0: 12 jaar.
1: Want 1770 is natuurlijk zijn geboortejaar. En het is misschien wel leuk om daar een klein beetje van te laten horen. Je hoort eerst die mars, dat is eigenlijk een beetje een vervelend stuk. En dan hoor je zijn eerste variatie. En dat vind ik dan zo geweldig. Dat heeft al zo'n kwaliteit, zo'n eerste variatie. Maar dus eerst even die beetje vervelende mars van meneer Dressler en dan Beethoven.

0: pianist Mikhail Pletnev was dat. En hij speelde het thema en de eerste variatie uit het thema en 9 variaties die Beethoven componeerde. En het lijkt erop dat dat eigenlijk de eerste compositie is waarvan we weten dat hij geschreven is.
1: Ja, in ieder geval de eerste compositie die we kennen.
0: Ja, ja.
1: En hij zal waarschijnlijk al eerder probeersels hebben gemaakt. Maar het aardige van deze pianist is, Mikhail Pletnev, dat hij echt eigenlijk heel stijf tot die bars speelt. En dan denkt hij, ja, nu komt echt muziek. En dan
0: gaat het
1: speelt
0: bloeien.
1: Het helemaal mooi en dan bloeit het op. De deskundigen die hier op maandag altijd zitten, die mogen ook echt zelf hun opname uitzoeken. Maar we hebben natuurlijk van tevoren al alle opnamen van Beethoven hebben we verzameld in diverse versies. En,
0: ja, er staan hier een heleboel dozen met cd's.
1: Ja, precies. Daar kan uit gekozen worden, maar de deskundigen zullen echt hun favoriete opname wel meenemen.
0: Want iedere week komt er iemand over zo'n onderwerp praten. Dat lijkt me heel mooi en ook heel fijn voor u als luisteraar om zo meegenomen te worden in de stukken van die week. Aukedien, ik moet zeggen, ik blijf nog een beetje bij die vader hangen. Wat was de rol van de moeder eigenlijk? Is daar iets over bekend of was die...
1: Er is wel wat bekend, want er is een familie geweest die bevriend was met de Beethovens. En die hebben vrij veel brieven geschreven. Dus die moeder was aardig, maar was geloof ik niet erg veel invloed had ze op die opvoeding. Dat was toch echt die vader.
0: Dat was heel dominant.
1: Heel dominant. En op een gegeven moment, toen Beethoven wat verder was en in Wenen zat... Toen heeft hij de opdracht gekregen om toch ook voor die twee broers te zorgen. Omdat die vader eigenlijk helemaal niet meer sober was. Mm. En toen heeft hij gevraagd aan de keurvorst of hij het salaris van de vader kon krijgen om die broers op te voeden. En dat heeft hij gekregen, maar niet helemaal de helft. Dus
0: de vader kon zijn drankjes nog gewoon blijven betalen.
1: Daar kom die kreeg hij nog, ja.
0: Ja. En, maar je zegt ook van, nou, hij heeft dus veel is gaan componeren, heeft heel veel muziekles gehad. Het orgel was een belangrijk onderdeel daarin, hè?
1: Nou, hij heeft veel orgel gespeeld. Hij moest natuurlijk in de kerk spelen, dus hij zal wat diensten begeleid hebben. En werk van anderen dus gespeeld hebben. Maar hij heeft natuurlijk ook zelf gespeeld. Vaak wordt dat... Als het gespeeld wordt, op piano gespeeld. Maar wij hebben een van de twee preludes, opus 39 voor orgel of piano, hier gespeeld door Wolfgang Kleber. En het is misschien wel aardig om daar toch even naar te luisteren.

0: Dat was de eerste van twee preludes, opus 39, voor orgel of piano van Beethoven. Ditmaal dus op het orgel en dat werd bespeeld door Wolfgang Kleber. Ik ben overigens wel benieuwd hoe dit op piano klinkt, Aukeline. Ik denk dat het een hele andere dimensie geeft.
1: Zeker, maar heb je ook gehoord hoe ongelooflijk chromatisch dat stuk is? Allemaal halve noten en daar akkoorden op. En daardoor klinkt het ontzettend modern.
0: Nou, nog steeds. Dus ik denk dat het in die tijd al helemaal als modern werd ervaren.
1: Zeker.
0: Ja. Ja. Je noemde het net al heel eventjes, het woord Wenen viel. Hij komt uit Bonn. Je gaf al aan, was daar nou niet bepaald een geweldig klimaat om in te leven. Bovendien was er weinig te doen, denk ik, voor jonge, ambitieuze mensen als Beethoven.
1: Nou, voor zo'n talent als Beethoven was het natuurlijk te klein. Ja. Maar het had wel een heel aardig muziekleven, hoor. Was toch een orkest en er waren die zangers. En die keurvorst hield kennelijk toch wel van muziek.
0: Maar hij verlangde naar meer.
1: Natuurlijk, naar het centrum van de muzikale wereld in die tijd, Wenen.
0: Ja. En hij ging.
1: Hij ging. Hij ging in 1787. Hij was dus 17 jaar oud, want hij wilde zo dolgraag Haydn ontmoeten. En hij was er 2 weken en toen hoorde hij dat zijn moeder op sterven lag. En toen is hij hals over kop teruggegaan en heeft geloof ik nog net afscheid kunnen nemen. Maar ja, dan zat hij weer in Bonn. Maar Haydn kwam naar Bonn, want die ging naar Engeland. En op de heenreis ging hij even langs Bonn en daar heeft hij inderdaad Beethoven ontmoet. Dus die droom is wel uitgekomen. En pas in 1792 gaat Beethoven dan weer naar Wenen om les te nemen van Haydn. En,
0: Hoe was dat?
1: Nou, dat was niet een onverdeeld genoegen voor Beethoven. Want als hij dus stukjes componeerde en misschien werd het dan uitgegeven zelfs, dan moest hij daaronder zetten leerling van Haydn. Oh. Nou, daar had Beethoven helemaal geen zin in. Die wou echt zelfstandig opereren. Hij vond ook de lessen niet echt helemaal goed. Ik denk dat hij Haydn erg heeft moeten nadoen en niet zijn eigen ideeën kwijt kon. Mm. En hij vond ook dat het niet helemaal voldoende was op bijvoorbeeld op het gebied van contrapunt. Dus hij ging les nemen bij meneer Schenk. Hij ging les nemen bij Salieri en bij Albrechtsberger. En op een gegeven moment is het de verhouding met Haydn wel bijgedraaid. Want Haydn heeft op een gegeven ogenblik toch wel ingezien dat hij met een heel groot talent te maken had. Dus hij draaide wel bij.
0: Gelukkig. Ja. En hoe ging het toen verder? Want je zegt, hij nam dus bij allerlei mensen lessen. En natuurlijk ging hij steeds meer componeren, denk ik.
1: Ja, hij ging steeds meer componeren. Maar hij was eigenlijk in het begin ook heel erg bekend als werd bekend als pianist. Dat is eigenlijk het begin van zijn carrière geweest. Dus hij begon ook heel erg veel te componeren voor piano en orkest.
0: En dat gaan we dus dit jaar ook allemaal laten horen.
1: Ja, allemaal.
0: Ja, allemaal. Gaat het allemaal horen.
1: Ook de onbekendere dingen. Maar wat het aardige is om in deze uitzending te doen, is om juist een beetje de onbekende werken te laten horen. Om mensen nieuwsgierig te maken wat er allemaal gaat komen. Maar de luisteraars die heel bekend zijn met Beethoven, hoeven zich niet ongerust te maken. Ook alle strijkkwartetten en alle symfonieën, alles zal worden gedraaid. Wat ik wel leuk vind om iets uit die vroege periode te laten horen wat hij heeft gemaakt uit 1792. En dat is een lied. En dat heet Ein Selbstgespräch. Dus een gesprek met jezelf. De zanger stelt zichzelf vragen en beantwoordt die ook. En dat is een onbekend lied. Ik heb het eigenlijk nog nooit op een recital gehoord. Ik denk veel mensen niet. En het is misschien wel leuk om dat nu even te laten horen.
2: Ich, der mit flatterndem Sinn bisher ein Feind der Liebe bin und es so gern beständig bliebe. Ich glaube, dass ich fliebe. Wird mich sonst hüben angeschwärzt und mit der Liebe nur geschätzt, ich im Wankelmut mich üben.

0: Ein Selbstgespräch, wat een prachtige titel voor een lied van Beethoven. Een vroeg lied van Beethoven, heel expressief gezongen vond ik, door Dietrich Henschel, een bariton. En hij werd begeleid door Michael Schäfer. En als ik het zo snel beluisterde, had hij een zelfgesprek, dat is een beetje een raar Nederlands woord, maar goed. U begrijpt wat ik bedoel, over de liefde.
1: Ja, of je nou wel of niet van haar hield.
0: Ja, hè?
1: Hij geloofde echt dat hij van haar hield.
0: Ja. Ja. Beethoven en de liefde.
1: Ja, Beethoven heeft eigenlijk zijn hele leven toch heel erg gehunkerd naar een verbintenis. Steeds probeert hij wat. Hij was, verkeerde natuurlijk in hoge adellijke kringen. En ja, er werd niet van hem verwacht dat hij ook dan met een vrouw uit die kringen trouwde, door die kringen. He, dat nee, kon nee. niet. Dus hij is een aantal keren verliefd geweest op zo'n hoogstaande mevrouw. Het waren natuurlijk altijd leerlingen van hem en die mocht hij lesgeven. Dat waren mooie, leuke, lieve jonge meisjes die waarschijnlijk ook verliefd op hem werden. Je werd natuurlijk verliefd op zo'n leraar die zo goed was. Maar ja, dat was niet mogelijk. En hij heeft waarschijnlijk ja, wel vriendinnetjes, wat een lager niveau gehad. Misschien ook wel hele lichte vriendinnetjes, zullen we maar zeggen. Maar daar schaamde hij zich voor. Hij vond dat de liefde, liefde voor een vrouw moest op heel hoog plan staan. Hij schatte de vrouw ook eigenlijk op een heel hoog niveau. En daar mocht niks ordinairs aan zijn. Dus ja, er zijn natuurlijk heel veel namen bekend van vrouwen waar hij waarschijnlijk wel of verliefd op is geweest. Hij heeft ook wel eens een huwelijksaanzoek gedaan en dat lukte dan niet. Maar er is één brief gevonden, dat is een beroemde brief, de brief aan de onsterfelijke geliefde. Men weet niet aan wie dat is geweest. Maar ik vind het wel leuk om daar iets over voor te lezen. Hij schrijft, wat een leven, zoals het nu is, zonder jou. Ik kan wel huilen als ik denk dat je zaterdag pas mijn eerste brief zult ontvangen. Hoezeer je mij ook bemint, mijn liefde voor jou is zelfs nog groter. Maar verberg jezelf nooit voor mij. Ja, dat soort prachtige taal.
0: Ja, heel poëtisch.
1: Ja, hij heeft de brief nooit verzonden. En nee, we weten ook niet aan wie die geschreven is. Misschien aan Therese Brunswick of haar zuster Josephine. Dat zijn twee namen die heel bekend zijn geworden in verband met de liefde en Beethoven.
0: Maar goed, hij heeft dus niet erg veel geluk gekend in de liefde. In ieder geval niet in de verheven liefde waar hij naar snakte.
1: Ja.
0: Des te meer heeft hij die wel gevonden in de muziek, vind ik.
1: Ja.
0: Binnen zijn we met elkaar eens. En daarin kon hij het misschien ook al die heimelijke liefdes kwijt. We waren eigenlijk gebleven, even terug, bij de carrière van Beethoven. Hij werd een erg bekende pianist, zei je.
1: Ja.
0: Dus hij werd eigenlijk was al beroemd, min of meer als pianist, kun je dat zeggen, beroemd?
1: Nou, dat was eigenlijk zijn eerste aanzet in Wenen. Hij was eerder beroemd als pianist dan als componist.
0: Ja.
1: En hij heeft op een gegeven moment in 1795 zijn eerste belangrijke concert in het Burgtheater gegeven. Ik geloof niet dat dat zo vreselijk bezocht was, want er was iets aan de hand in Wenen. Er was altijd wat aan de hand natuurlijk in Wenen. Wenen was natuurlijk belaagd door een aantal keren door Napoleon. Dus soms verdwenen de mensen gewoon even naar hun buitenhuis.

de mensen waarom wie het ging natuurlijk, die komen luisteren. Maar via dit concert in de Boertheater is hij natuurlijk toch al een beetje bekend geworden. En hij heeft daar waarschijnlijk zijn eerste pianoconcert misschien gespeeld. Dat is later het tweede geworden, officieel. Maar wat hij ook heeft gespeeld, en dat is niet zo bekend, en we vinden het leuk om juist die niet bekende vandaag even toe te lichten, dat is een ronde voor piano en orkest in Best Groot. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Het rondo voor piano en orkest in Bes Groot van Beethoven was dat. U hoorde pianist Pierre-Laurent Aimard samen met het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Nicolaus Harnoncourt. Prachtig. Je vertelde zo even, Aucklin, dat eigenlijk in Wenen begon het allemaal echt. Hè, als pianist. Ging hij toen ook al buiten Wenen concerten geven? Ging je Europa in daarna?
1: Hij is wel in Praag geweest, maar ook niet echt is hij erg ver gekomen. Hoor. Hij is echt erg in Wenen blijven musiceren. Er was genoeg te doen, denk ik.
0: Ja.
1: Wat hij wel heeft gedaan is, op een gegeven moment had hij erg behoefte om ook buiten Wenen af en toe te kuren. En om de natuur op te zoeken. Dat heeft ook met zijn doofheid te maken gehad.
0: Ja.
1: Maar in 1798 is hij uitgebreid in Wenen. En dan maakte hij kennis met de Franse ambassadeur. En dat was maarschalk Jean-Baptiste Bernadotte. Bernadotte was een maarschalk dus van Napoleon. Later is hij koning van Zweden geworden. Dat heet daar ook het huis Bernadotte. Hij is gekozen als de koning van Zweden, deze Bernadotte, om op te volgen. En deze Bernadotte heeft hier veel over de Franse Revolutie gesproken. En Beethoven was natuurlijk echt een man van de verlichting. Die ideeën hing hij vurig aan. En hij was een grote bewondering van Napoleon. En Bernadotte heeft hem waarschijnlijk overgehaald om een muziekstuk ter ere van Napoleon te componeren.
0: Kijk.
1: Nou, dat heeft Beethoven gedaan, vol enthousiasme. En net voordat dat in première ging, zette Napoleon bij zijn eigen koning zijn kroon op zijn eigen hoofd.
0: Ja.
1: Nam die uit handen van de paus. En dat was natuurlijk een buitengewone brutale daad. En ja, dat deed de deur dicht voor Beethoven. Want hij vond dat het koningschap, daar had hij misschien niet zo erg veel mee. He, dat van boven naar beneden. Hij was echt wat dat betreft toch wel een man van de verlichting en van het volk onderop. Dat daar de macht vandaan moest komen. Daar was hij vrij fijn in. En dat is natuurlijk het beroemde verhaal van de Eroica. Nou, in die tijd,
0: die gaan we ook draaien, hè, dit jaar.
1: Ja,
0: de Eroica.
1: Ja, uitgebreid hoor. Alle symfonieën. En die zullen ook echt worden toegelicht door een dirigent. We zijn natuurlijk ook in de tijd dat er voortdurend oorlog was met de Fransen. En dat heeft natuurlijk heel vreselijke gevolgen ook voor Wenen gehad. Heel veel uiteindelijk na de bezetting van Wenen en toen de Fransen weer weggingen. Er werden natuurlijk veel offers gebracht door de Oostenrijkers, die altijd aan het vechten waren daarvoor. Heel veel van de adel hebben ook hun paleizen, waar Beethoven natuurlijk altijd welkom was en speelde, verloren. Beethoven had op een gegeven moment zelfs een jaarlijks inkomen beloofd gekregen van een aantal van die deftige heren. En op een gegeven moment was er ook van die heren die was zijn paleis verloren. Dat was,
0: dus het geld was op?
1: Het geld was op en ze verdwenen zo'n beetje naar hun landerijen.
0: Ja.
1: Dus dat was ook best een moeilijke periode voor Beethoven. Maar ondertussen had hij natuurlijk ook heel veel plezier van die adel. En heel veel van die vorsten hebben hem enorm gesteund. En hij woonde ook zelfs op een gegeven moment in het paleis van een vorst. Dan was het zo dat de onderkant, de kelder, die verhuurden ze dan wel. En ook op de zolder verhuurden ze dan ook wel eens wat. Maar Beethoven heeft bij Lichnowsky zelfs in het paleis zelf mogen wonen, omdat hij daar vriendjes mee was. En die is ook echt zijn hele leven bevriend daarmee gebleven. Ondanks het feit dat Beethoven niet echt makkelijk was om mee samen te wonen. Nee. Maar voor prins Lobkowitz, ook een van zijn weldoeners, heeft hij de eerste strijkkwartetten opus 18 geschreven. En ja, dat is natuurlijk wel heel bekend werk. En dan wijken we een beetje af van de methode vandaag. Maar ik vind het wel heerlijk om het Adagio Cantabile te laten horen uit het tweede strijkkwartet opus 18.

0: uit het strijkkwartet, opus 18, nummer 2 in G groot. Van Beethoven hoorde u het tweede deel, Adagio Cantabile. En het Vermeer kwartet speelde dit prachtige stuk. En dat hele kwartet gaat u ergens dit jaar natuurlijk helemaal mogen beluisteren. Dus dat is heel mooi. We zijn vandaag, ben ik samen met Aukeline van Hoytema aan het praten over het leven van Beethoven. En je tipte het al even aan dat de doofheid van Beethoven, dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad. Wanneer begon dat? Wat waren de eerste tekenen?
1: Ja, hij heeft een brief geschreven aan zijn broers, Karel en Johan. En dat heeft hij gedaan op 6 oktober 1802. En die brief staat bekend als het Heiligenstadt Testament is het. En daar beschrijft hij dus zijn doofheid en hoeveel verdriet hem dat doet. Ik zal een paar woorden uit citeren. O mensen die mij beschouwen of beschrijven als onvriendelijk, weerbarstig of zelfs voor mensenhater houden, welk een onrecht doen jullie mij aan. Want jullie beseffen niet om welk verborgen reden ik zo op jullie overkom. Hoewel geboren met een temperament vol vuur en levenslust en zeker niet afkerig van de verstrooiingen die de maatschappij te bieden heeft, was ik toch al snel genoodzaakt mezelf af te zonderen en in eenzaamheid te leven. Telkens als ik me daaroverheen wilde zetten, helaas hoe wreed werd ik dan teruggedreven door de droeve ervaring van een verslechtering van mijn zwak gehoor. En toch kon ik mezelf er niet toe brengen tegen de mensen te zeggen, spreek harder, schreeuw, want ik ben doof. Helaas, hoe zou ik in staat zijn gewacht te maken van de zwakte van een zintuig dat bij mij meer dan bij een ander wel in perfectie aanwezig zou moeten zijn. Een zintuig dat ik eens in de grootste mate van perfectie bezat. Een perfectie zoals slechts weinigen in mijn vak bezitten of ooit bezeten hebben. Werkelijk, ik kan het niet. Maar welke vernedering als iemand naast mij staande in de verte een fluit kon horen en ik niet. Of als iemand een herde hoorde zingen en ik alweer niets hoorde. Zulke ervaringen brachten me bijna tot vertwijfeling. En ik heb op het punt gestaan een eind te maken aan mijn leven. Het enige dat mij weerhield was mijn kunst. Het leek me eenvoudig onmogelijk de wereld te verlaten voor ik alle werken had geproduceerd tot het componeren waarvan ik mij geroepen voelde. Ja, dat is echt een testament. Hij heeft er niet uit willen stappen, hoe onmogelijk het ook was, dat die doofheid, omdat hij nog zoveel te zeggen had. En dit was 6 jaar nadat hij dus de eerste tekenen had gekregen van die doofheid. Dus in 1802 had hij al 6 jaar achter de rug van ellende. En dat is natuurlijk al door erger geworden. En ik vraag me altijd af, en ik niet alleen hoor, heel veel mensen, wat zou er gebeurd zijn als Beethoven niet doof was geworden? Zou hij dan toch op de meer klassieke manier zijn doorgegaan en niet die geweldige stap hebben gemaakt naar de romantiek? Een stap waarop alle componisten na hem hun werk gebaseerd hebben eigenlijk. Hoe belangrijk is het eigenlijk niet geweest dat hij doof is geworden?
0: Alsof hij door die doofheid zijn innerlijke wereld beter kon beschouwen?
1: Ja, en uitbouwen. Ja. En experimenteren. Allemaal moderne zaken kon verzinnen. En echt zijn fantasie en de vorm uit kon breiden. In ieder geval heeft er misschien toch ook wel wat aan gehad. Ja. Hoewel het hem natuurlijk uitermate verdrietig heeft gemaakt. En ook vreselijk mensenschuw. En dat einde is natuurlijk vreselijk geweest. Hij kon niet meer dirigeren. En achter hem stond een andere dirigent, violist, om het orkest in de hand te houden. En je moest hem omdraaien als het applaus werd gegenereerd door het publiek. Want hij hoorde het niet. In ieder geval allemaal van die hele vernederende dingen. Hij raakte er ook uit. Dat heeft hij allemaal mee moeten maken. En dat maakte hem natuurlijk een heel moeilijk mens voor anderen.
0: Ja, want een beroemd beeld van hem is natuurlijk dat woeste hoofd. Inderdaad, met een soort bittere trek. Denk je dat dat inderdaad ook ontstaan is door die doofheid?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat het er misschien wel een beetje in zat, omdat hij mensenschuw was. Maar dat is natuurlijk heel erg verergerd door die doofheid. Hij verzorgde zichzelf ook slecht. Daar zijn veel getuigenissen van. Maar er zijn ook getuigenissen van dat hij een hele mooie garderobe had. Hè? Mooie pakken. Dus aan de ene kant wel. En aan de andere kant, ja, hij werd natuurlijk steeds mensenschuwer. Naarmate hij dover werd. En zeker tegen het einde toe. Toen verzorgde hij zichzelf ook heel slecht. Ja. En als het personeel liep altijd weg. Dat behandelde hij natuurlijk niet al te aardig. Ja.
0: Hey, die hoorde die waarschijnlijk ook weer niet. Dus er ontstaan natuurlijk heel snel misverstanden. Dat kun je je heel goed voorstellen. Maar ik vind het prachtig wat je zegt over dat het misschien ook een kans is geweest, zijn doofheid, om zo te experimenteren en zulke belangrijke werken te schrijven, die we ook allemaal gaan laten horen. Ik vind het zo fascinerend, dus ik moet het nog een keer zeggen. Alles komt voorbij in dit jaar 2020. Dat is ook nog zo prachtig. Je wilde heel graag ook nog iets vertellen over Beethoven en zijn theatermuziek, om het zo maar even te zeggen.
1: Hij heeft heel veel theatermuziek geschreven. Ook stukken in toneelstukken van anderen. Egmond is natuurlijk een beroemd voorbeeld. Maar zijn opera, dat vind ik echt toch een van de allermooiste opera's eigenlijk die er zijn. Ja. Terwijl het een al de muziekstukken daarin, want het is een zingspiel, er wordt dus een gesproken woord, dat is niet een echte aantrekkelijke vorm meer tegenwoordig. Maar alle muzikale gedeelten zijn meesterwerken, maar echt zonder uitzondering. Daar is heel veel aan vooraf gegaan. En daar gaan we ook uitgebreid op in met Paul Korenhof, die natuurlijk een echte opera-specialist is. En hij is begonnen en toen noemde hij het zelf Leonore, hè, naar de heldin van deze opera. En ik vind het wel leuk om even een kwartet te laten horen, het beroemde kwartet. Je denkt, nou ja, zo staat het ook in de latere versie Fidelio. Maar als je goed luistert, dan vooral op het einde, daar zijn allemaal kleine veranderingetjes in de melodie, in een paar maten die langer zijn. En dat gaan we natuurlijk uitgebreid toelichten onder leiding van Paul Korenhof.

0: uit Leonore hoorde u het beroemde kwartet uit de eerste acte. Mir ist so wunderbar. U hoorde solisten samen met het orkest der Beethovenhalle onder leiding van Marc Soutreau. Ja, nu gaan we naar het laatste deel van zijn leven, het leven van Beethoven.
1: Moeten we het toch even over de negende hebben?
0: Ja.
1: De negende symfonie. De negende symfonie is natuurlijk uitzonderlijk, omdat er ineens, dat was natuurlijk niet gebruikelijk, omdat daar een enorm koor en zangstuk in voorkomt. Maar hij heeft een voorstudie gemaakt. Daar zat ook een piano in, de zogenaamde koorfantasie. En dat is misschien aardig om daar toch ook iets over van te laten horen. Dan hoor je eigenlijk een hele vroege versie van de Ode aan die Freude.

0: En dat was een deel van de koorfantasie van Beethoven. Inderdaad, al een hele mooie vooruitwijzing naar de negende. Is het ook echt het allerlaatste stuk wat hij geschreven heeft?
1: Nee. Hij heeft in het laatste jaren toch ook nog de Missa Solemnis geschreven. En nog veel andere dingen. En hij heeft zelfs geprobeerd een tiende te schrijven, maar dat heeft hij dus niet meer gehaald. Vandaar dat de fobie van veel componisten, ja, om niet meer de negende te schrijven, want daarna is het afgelopen. Ja. Bij veel componisten ook.
0: Ja, ja.
1: Maar hij is gestorven onder hele nare omstandigheden. Hij is echt ziek geweest. Hij had de zogenaamde waterzucht. Dat was een... Eigenlijk te veel vocht vasthouden, doordat al zijn organen eigenlijk naar de knoppen waren. Hij had natuurlijk ook niet zo echt goed geleefd. Hij is dus heel erg liefdevol verzorgd door zijn vriend Schindler tot op het laatst. En zijn begrafenis schijnt een geweldig evenement geweest te zijn in Wenen. Hij had dus echt een hele, hele grote naam tijdens zijn leven. En dat kan niet elke componist zeggen. Het is ook een van de allerbelangrijkste mensen. Iedereen zegt dat ook wel, Beethoven. Nou ja, daar hoef je niemand uit te leggen. Maar hij is zo ongelooflijk belangrijk geweest, juist voor die overgang van de klassiek naar de romantiek. En dat willen we natuurlijk in al deze uitzendingen ook heel erg laten horen.
0: Een jaar lang, iedere werkdag, tussen 10 en 11, kunt u naar Leven Beethoven luisteren. Aukeline van Hoytema, heel veel dank voor deze toelichting. We gaan tot slot nog naar een klein fragmentje luisteren. Wat gaan we horen?
1: Nou, we zijn begonnen met variaties op piano. En op het laatste moment is hij weer teruggegaan naar de variatievorm en voor piano. En dat zijn Diabelli-variaties en die gaan we nu beluisteren.
0: En daarmee sluiten we deze aflevering van Leven Beethoven af.

0: Welkom bij de Concertzender met een heel nieuw programma, Matchpoint geheten. En dat programma zal zondagochtend om de week van 10 tot 11 uur uitgezonden worden. Tegenover mij zit Jeffrey Match en hij is een gerenommeerd concertpianist. Hij heeft zo'n 50 cd's gemaakt, 2 Edisons gewonnen en hij was hoofddocent op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En hij treedt regelmatig op, heeft hij me verteld. Jeffrey, welkom. Kun je mij vertellen wat je beoogt eigenlijk met dit programma?
1: Nou, het programma is een nieuw concept. De bedoeling is een kids eigenlijk om naar te luisteren, om muziek te beluisteren. Er wordt heel veel gespeeld natuurlijk, uiteraard, want muziek moet gehoord worden. Maar toch wordt er gesproken over de muziek. Er wordt een helpende hand gegeven voor mensen die misschien sommige stukken wat moeilijker vinden. Het wordt een programma met historische opnames. Ja. Dus in kort voor grote act voor liefhebbers van muziek. En ook zeker voor muzici, ook nog professional, maar ook amateurs.
0: Ja.
1: Juist om heel erg van de andere kant over muziek te bespreken, over pianisten, over niet alleen pianisten, maar ook alle andere instrumenten. En dus dat alles komt aan boord in kort.
0: En deze eerste uitzending, aan wie wil je veel aandacht besteden? Nou, aan welke componist?
1: Deze eerste uitzending wil ik de aandacht aan Nikolai Metner.
0: Ja.
1: En dat is een heel interessante componist, heel bijzonder boeiende componist. Hij wordt echt onderschat nog, want zijn werk is best voor de eerste keer te beluisteren ietsje ingewikkelder. Je moet eigenlijk dat een paar keer hebben gehoord. En dan komt heel veel terug. Dan krijg je eigenlijk veel terug van, ja, van deze ervaring. Het is helemaal interessant, want de eerste uitzending nu vandaag, dat gaat gebeuren met de Piano Concerto nummer 2 van Metner.
0: Ja.
1: En dat wordt gespeeld in een zeer unieke opname van Nikolai Metner zelf.
0: Ja.
1: En daar zal ik straks even meer over vertellen. Maar de bedoeling is dat ook later in het volgende programma komt Rachmaninoff aan de beurt.
0: Okay.
1: En dus nu echt Metner.
0: Maar je noemde Nikolai, dus dat betekent ook dat het een Russische componist is, neem
1: ja,
0: ik aan.
1: Hè? Nikolai Metner. Ja.
0: Oké, okay, goed. Nou, waar gaan we naar luisteren? En waar moeten we opletten?
1: Nu wil ik even als voorbeeld, want het is, als ik zei, sommige stukken zijn wat lastiger te beluisteren. Deze stuk heeft 3 delen. Het is een piano concerto.
0: Het
1: yeah. is een fantastische opname die is gemaakt in Londen
0: yeah.
1: in de laatste jaren van zijn leven.
0: Yeah.
1: Er is een heel verhaal hierachter. Ik kan even yeah. heel kort even iets
0: ja,
1: over vertellen.
0: Vertel iets over hem.
1: Want Metner, die had een vreselijk moeilijke leven. Hij heeft op een gegeven moment Rusland verlaten. Hij is even dan teruggegaan om lessen te geven, want hij kon geen geld verdienen in de Westen.
0: Ja.
1: Uiteindelijk, met heel, heel veel week te laten eigenlijk, is hij toch in Londen terechtgekomen.
0: Ja.
1: En de Maharaj van Mysore, ja, die heeft hem even in handen genomen, want die vond de werk van Metner zeer bijzonder.
0: Ja.
1: En hij heeft Metner gevraagd, ik wil dat jij eigenlijk al je stukken opneemt. Dus hij heeft geregeld bij HMV, dus een van de grootste platenmerken in die tijd,
0: ja,
1: dat die zal al zijn werken kan opnemen. Ja. Ze zijn heel ver gekomen. Ze hebben al de 3 pianoconcerti opgenomen. En je moet je eigenlijk voorstellen, dat is allemaal gebeurd in een zeer korte tijd. Het is heel snel allemaal gegaan.
0: Ja.
1: Want het is een zeer kostbare zaak natuurlijk in die ja. dagen. Om alle concertos, en dat waren moeilijke concertos, niet alleen voor piano.
0: En welke jaren spreken we dan precies ongeveer?
1: De jaar van deze opnames, dit is in 1936, deze oh, ja. opname van de Metner tweede concerto. De concerto werd geschreven in 1927.
0: Ja.
1: En er is een leuke verhaal die ik achteraan even wil laten horen. Dat vertel ik even strakjes over.
0: Okay.
1: Maar eerst wil ik voor het beluisteren van deze concerto juist een aantal van de themas even laten horen.
0: Heel goed.
1: De hoofdthemas, en dat wordt even nu gespeeld. Dus we krijgen eerst de allereerste thema van de eerste deel.
0: Ja.
1: En dat klinkt zo. So.

0: there is the derde thema, en nu dat heb ik wat langzamer gespeeld, expres om het even duidelijker te laten horen. U merkt wel straks als dat in de opname dat het nog veel sneller gaat, maar dat is helemaal expres gebeurd, want de bedoeling is goed de harmonie te kunnen beluisteren,
1: ja,
0: te weten precies hoe dat klinkt letterlijk. En dus nu kijken we de eerste thema van de tweede deel. Hier komt die nu.

Dus dat zijn de thema's. Nu luister u naar deze concerto en in deze opname van 1936. En dan hoort u de heel concerto achter elkaar met drie delen.

Dat was de sonate in Beschoor, opus 1 van Richard Wagner. U hoorde pianiste Nina Kaftaradze. Uit diezelfde tijd, zo circa 1831 als de sonate, is de Fantasia in Viesklein een heel ander werk. Virtuoos en dramatisch, zo kunnen we dit werk omschrijven. We horen er veel Beethoven en soms ook Mozart in. Heel bijzonder is dat de componist het werk heeft geschreven in één deel. In dit werk worden de verschillende korte delen met instrumentale recitatieven met elkaar verbonden. Nog in 1878 zei Wagner tegen zijn vrouw Cosima: deze Fantasia is een werk van een leerling van spoor. Dit werk is tijdens Wagners leven niet gepubliceerd. Dat gebeurde pas in 1905. Fantasia in Viesklein van Richard Wagner met weer Nina Kaftaradze.

Pianomuziek van Richard Wagner. Dit was zijn Fantasia in Vies Klein door Nina Kaftaradze. Einde ook van dit eerste deel bij de concertzender van onze serie Richard Wagner 200 jaar. Samenstelling Cassandra van Acht. En dan sluiten we dit uur af met de pianist Martin Schiba. Hij speelt ook van Wagner Ankunft bei den Schwarzen Schwänen.

Dit is de Concertzender met Onbekend is Onbemind. De Belgisch-Amerikaanse dirigent en componist Frank van der Stucke ging vanuit de Verenigde Staten weer terug naar het land van zijn vader. Maar hij zou vooral actief zijn in Duitsland. In het Hoftheater van Weimar gaf hij een concert met eigen werken op 3 november 1883. Frank van der Stucke leefde overigens van 1858 tot 1929. Op het programma destijds in Weimar stond onder andere de symfonische proloog zu Heines Tragödie William Radcliffe. Dat werk is gebaseerd op het toneelstuk van Heinrich Heine. We horen een kleurrijk werk waarin Wagner, Liszt en Berlioz om de hoek komen kijken. In 1884 ging hij weer terug naar de Verenigde Staten. Luistert u nu naar Frank van der Stuckens kijk op Heines William Radcliffe. Bjart de Engeset dirigeert het Vlaams Radioorkest.

Dat waren de variaties op een rococo-thema van Tchaikovsky, gespeeld door Alban Gerhardt en het Deutsche Symfonieorchester Berlin. Het blijft een vreemde zaak dat deze variaties niet de originele versie van de componist zijn. Sinds onderzoek in de jaren 60 van de vorige eeuw is er wel een originele versie beschikbaar. Maar zelfs nu wordt die nog niet door iedereen gespeeld. Laten wij Tchaikovsky een beetje op zijn gemak stellen met het spelen van zijn Souvenir d'un lieu cher, opus 42, voor viool en orkest. Hoewel het origineel is voor viool en piano. Componist en instrumentatieleraar Glazunov orkestreerde het werk. En de lieu cher, de geliefde plek, kan verwijzen naar het buitenverblijf van Tchaikovsky's weldoenster Nadezhda von Meck, waar het stuk voltooide. Maar het kan evengoed verwijzen naar Clarence, aan het meer van Genève, waar hij zijn vioolconcert schreef. Delen uit de oerversie daarvan keren terug in de Souvenir d'un lieu cher. Luistert u naar de jonge Letse violiste Baiba Skrida, die wordt begeleid door het City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van de Letse dirigent Andries Nelsons. Er zijn drie delen. Meditation, scherzo en melodie.

We zijn alweer bijna aan het einde van een uur Radio Romantica. U luistert nog naar de laatste tonen van Souvenir d'un lieu van Piotr Ilyich Tchaikovsky in een uitvoering van Barbara Skride, viool en het City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Andries Nelsons. Deze aflevering van Radio Romantica werd voor de concertzender samengesteld door Pieter de Oude.

U luistert naar de Concertzender en het komend uur de English Song met daarin deel 4. En die gaat over John Ireland. De componist John Ireland heeft 91 liederen geschreven en daarvan horen we 13. Dit zijn werken vanaf 1913 tot en met 1928. En we beginnen met Great Thing, naar een gedicht van Thomas.

Dat was bariton Roderick Williams met Ireland's Great Things. Achter de piano zat Ian Burnside. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met Sea Fever. Dit keer gebruikt de componist een gedicht van John Masefield. Dit lied is vergelijkbaar met Stanford's Song of the Sea.

En u hoorde Ireland's Sea Fever met bariton Roderick Williams. En pianist was Ian Burnside. Ook van John Masefield is het gedicht The Bells of St. Marie. In gelijknamig lied van Ireland laat hij de klok luiden en we horen een volkslied. Luistert u naar Roderick Williams.

The Bells of Saint Marie van John Ireland, gezongen door bariton Roderick Williams. Aan de piano werd hij begeleid door Ian Burnside. In de Victoriaanse en Edwardiaanse tijd waren er heel wat gedichten waarin zwervers werden omarmd, zoals Vagabond van John Masefield. Ook dit gedicht van Masefield werd door Ireland op muziek gezet en dat horen we nu met bariton Roderick Williams.

En dat was Ireland's Vagabond, gezongen door bariton Roderick Williams. En verder hoorde u ook uiteraard de pianist Ian Burnside. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met Santa Chiara, Psalm Zondag, Napels. Naar een gedicht van Arthur Symonds, een duidelijk mystiek werk, zoals we wel meer in Ireland's muziek horen.

Santa Chiara van John Ireland. Het werd gezongen door bariton Broderick Williams. En hij werd aan de piano begeleid door Ian Burnside. We gaan verder met Trist, het eerste lied van twee liederen uit 1928. En voor de tekst tekent ook weer Arthur Symonds.

Tot zover Twice van John Ireland uit zijn twee liederen uit 1928. Ook dit keer weer met bariton Roderick Williams, die aan de piano werd begeleid door Ian Burnside. During the Music, naar gedicht van Dante Gabriel Rossetti, horen we nu met bariton Roderick Williams. En luistert u naar een mooie pianopartij in dit lied door pianist Ian Burnside.

Dat was Marigold van Ireland met bariton Roderick Williams en pianist Ian Burnside. En dezelfde uitvoerder nu met I Have 12 Oxen naar een anoniem vroeg Engels gedicht.

En tot zover Ireland's I Have 12 Oxen met bariton Roderick Williams en pianist Ian Burnside. Ook Ireland heeft een cyclus geschreven naar gedichten van Alfred Edward Houseman en het is Wheel to the Woods, een interessant werk wat afsluit met een pianosolo. Luistert u wederom naar bariton Roderick Williams en pianist Ian Burnside.

bariton Roderick Williams en pianist Ian Burnside. We hoorden ze in een uitvoering van de cyclus Wheel to the Woods. Arendt zocht zijn leven lang naar de liefde met een vrouw, maar de componist onderdrukte zijn homoseksualiteit. Dat is duidelijk te merken in de cyclus Vijf gedichten van Thomas Hardy. Luistert u wederom naar bariton Roderick Williams.

Dat waren Ireland's vijf gedichten van Thomas Hardy. U hoorde, het zal u niet verbazen, bariton Roderick Williams en pianist Ian Burnside. De Eerste Wereldoorlog komt om de hoek kijken in het lied The Coast, het tweede lied uit twee liederen geschreven in 1916. Voor dit werk heeft de componist een gedicht gebruikt van Eric Thinkle Coopers. Dit dramatisch lied horen we nu met bariton Roderick Williams.

En dat was Ireland's The Coast uit 1916 met bariton Roderick Williams en pianist Ian Burnside. Dezelfde uitvoerende horen we nu in een uitvoering van When I'm Dead, My Dearest. Voor de tekst tekent niet Shelley, maar Christina Rossetti.

En tot besluit van deze uitzending heeft u geluisterd naar When I'm Dead, My Dearest van John Ireland. U hoorde bariton Roderick Williams, begeleid door pianist Ian Burnside. En dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Welkom bij Zuiver Klassiek, het programma met puur klassieke muziek. Drie componisten vandaag, Beethoven, Ariaga en Mozart. Beethoven schreef in totaal 32 sonates voor piano solo. Vandaag hoort u eentje daarvan, de zesde. En dat is de pianosonate in F groot opus 10 nummer 2, gespeeld door Friedrich Gulda. De sonate heeft drie delen, allegro, allegretto en presto. Welkom bij Zuiver Klassiek, het programma met puur klassieke muziek. Drie componisten vandaag, Beethoven, Ariaga en Mozart. Beethoven schreef in totaal 32 sonates voor piano solo. Vandaag hoort u eentje daarvan, de zesde. En dat is de pianosonate in F groot opus 10 nummer 2, gespeeld door Friedrich Gulda. De sonate heeft drie delen, allegro, allegretto en presto.

U hoorde de pianosonate in F grote opus 10 nummer 2 van Beethoven door Friedrich Gulda. Ook in Spanje werd in die tijd uiteraard muziek gecomponeerd, bijvoorbeeld door Juan Crisóstomo d'Arriaga, ook wel de Spaanse Mozart genoemd. En niet alleen qua stijl komt het aardig overeen, hij slaat hem zelfs qua levensperiode, want hij werd maar 20 jaar en heeft toch betrekkelijk veel muziek nagelaten. Vandaag laten we een van zijn drie strijkkwartetten horen, nummer 3 in S groot, uitgevoerd door het Israel String Quartet. En dat kwartet bestaat uit Yigal Tuné en Avital Steinar viool, Robert Moses altviool en Emanuele Silvestri cello. Het strijkkwartet nummer 3 heeft 4 delen: Allegro, Pastorale, Andantino, Minuetto Allegro en Presto Agitato.

Dat was het derde strijkkwartet in S-groot van Ariaga, gespeeld door het Israel String Quartet. We besluiten vandaag met Mozart zelf. Uit zijn reeks Divertimenti voor blazers hoort u dat in Bes-groot KV227 aanhang. Gespeeld door Henk de Graaf en Jan Jansen klarinet, Remco de Vries en Sandra Zoer hobo, Johan Steinman en Dimfna van Doremaal fagot en Martin van der Merwe en Jos Buurman horen. Er zijn 5 delen: Allegro, Minuetto, Adagio, Minuetto en Finale Andantino.

U hoorde Mozarts Divertimento voor blazers in Beschoot KV 227 aanhang. En dat werd uitgevoerd door Henk de Graaf en Jan Jansen klarinet, Remco de Vries en Sandra Zoer hobo, Johan Steinman en Dimfna van Doremaal fagot en Martin van de Merwe en Jos Buurman horen. Volgende keer in dit programma werk van Haydn. Samenstelling Robert-Jan de Neve.

Dit is de Concertzender en ik ben Thijs Boemer. Als ik mijn activiteiten van de laatste jaren op een rijtje zet, dan blijkt dat ik heel wat afscharrel in de periferie van de klassieke muziek. Want naast programma's voor de Concertzender maak ik luisterboeken over de levens van componisten, schrijf ik recensies in een krant en veel programmatoelichtingen. Kort geleden is daar weer een nieuwe ervaring bijgekomen. Ik ben gevraagd voor de redactie van het AVRO-TV-programma De Tiende van Tijl. Het was machtig interessant om bij die opnames aanwezig te zijn. Er treden altijd veel muzici live op en die moeten dan in hooguit 5 minuten hun ziel en zaligheid eruit zien te gooien. Voor velen betekent dat, onder het oog van de tv-camera's, een overtreffende vorm van podiumstress. Ook voor een veilige luisteraar als ik, spannend om mee te maken. Een van de ensembles daar was het Prisma Strijktrio. Ze speelden een stuk dat ik niet kende, maar dat me wel nieuwsgierig maakte. Het is van de relatief onbekende Franse componist Jean Crass, die leefde van 1879 tot 1932. Na afloop van de opnames raakte ik in gesprek met de leden van het trio en toen bleek dat ze dit stuk kort geleden op cd hadden gezet en ik kreeg een exemplaar mee naar huis. Een juweeltje. Prachtig opgenomen en zeldzaam mooi gespeeld. We gaan zo meteen luisteren naar 2 delen uit dit strijktrio. Het is dus van Jean Crass en hij schreef het in 1925 of 26. Daar zijn de bronnen het niet helemaal over eens. Het openingsdeel begint Ravel-achtig en bedient zich van een ragtime-thema. Die jazzy sfeer die wordt een paar keer onderbroken door lyrische en tedere passages. Boven het tweede deel staat Lang. Het bestaat uit een aantal episodes die weinig met elkaar te maken hebben. Het begint non-vibrato, waardoor we een geluid krijgen als van een klein orgeltje. Je waant je in een kerk. Na deze religieus klinkende episode horen we een boerendans met een enigszins wringende melodie. De klagelijke solo van de viool daarna, met veel dubbelklanken, brengt ons in Arabische sferen. Daarna is het de beurt aan de toch al klagelijk klinkende altviool. Soms lijkt de muzikale taal op die van Ravel, maar nooit te lang achter elkaar, want Crass weet overal een eigen draai aan te geven. En het deel eindigt zo'n beetje als het begon, dromerig en omvloerst. Goed, deze 2 delen van dit strijktrio van Jean Crass dus worden nu gespeeld door Janneke van Prooijen viool, Elisabeth Smalt altviool en Michiel Weidner cello, het Prisma strijktrio.

De eerste twee delen van het strijktrio van Jean Kras, schitterend gespeeld door het Prisma strijktrio, dat bestaat uit Janneke van Prooijen viool, Elisabeth Smalt altviool en Michiel Weidner cello. Voor de concertzender ben ik constant op zoek naar relatief onbekend repertoire en toen ik dit trio had gehoord was ik bijna verkocht. Het strijktrio is voor componisten een berucht moeilijk medium, omdat kaalheid altijd op de loer ligt. En als je dan ook nog eens leest dat deze componist, Jean Kras, na een glanzende carrière bij de Franse marine uiteindelijk schout bij nacht werd, dan begint bij mij onontkoombaar een nieuwe uitzending gestalte te krijgen. Mijn nieuwsgierigheid neemt dan bezit van me en ik begin fanatiek aan een speurtocht naar zijn andere werken en zijn levensverhaal. En al zoekend bedacht ik de titel van dit programma, In Zee met Jean Kras. Jean Kras werd geboren in 1879 in een dorpje vlakbij Brest. Die stad ligt op de punt van Bretagne en is een grote marinebasis. Hij groeide op in een gezin met 8 kinderen. Zijn vader was een hoge medische officier bij de marine. Een aantal zaken waren essentieel in de familie Kras en ook vanzelfsprekend. Ze waren streng katholiek. Alle zoons gingen bij de marine en de dochters trouwden allemaal met marinemensen. Over dit soort zaken hoefde niemand dus na te denken. En er was nog iets dat als een rode draad door de familie Kras liep: muziek maken. Vader Kras had een prachtige bariton, oma Kras was kerkorganiste en haar broer speelde hobo in een beroemd orkest in Parijs. Het gezin waarin Jean opgroeide vormde op zich al een klein orkest. Jean begon al heel jong piano, orgel, viool en altviool te spelen. En alle kinderen waren multi-instrumentalisten, zodat er kamermuziek gemaakt kon worden met zeer uiteenlopende bezettingen. Toen Jean 10 was, stierf zijn vader en werd het voor zijn moeder lastig om dit grote gezin draaiende te houden, vooral financieel. Gelukkig kostte hun gezamenlijke hobby, kamermuziek maken, nauwelijks extra geld. Vanaf zijn 13e begon Jean te componeren. 17 was hij toen hij de officiersopleiding begon. Hij was een briljante leerling. 2 jaar later begon hij te varen. En als adelborst reisde hij al naar Noord- en Zuid-Amerika en Afrika. Al zijn vrije tijd ging naar het componeren. Deze bezigheid zag hij niet als een hobby, maar het was voor hem een soort verplichting, omdat hij voelde dat een hogere macht hem had opgedragen om muziek te schrijven. Op zijn 20e lagen er al een mis, een paar motetten en een trio in zijn la. En een religieus werkje, het Panis Angelicus, voor sopraan en orgel. Ja, dat componeerde hij voor zijn zus en voor zichzelf. Het klinkt vroom, uiterst braaf en een beetje naïef. Het roept bij mij een beeld op van een schattig klein Bretons kerkje vol bewonderende dorpsgenoten. Wat kan ze toch mooi zingen, die Gabrielle Kras.

Twee liederen van Jean Kras waren dat, door tenor Philippe Do en het Orchestre de Bretagne onder Claude Schnitzler. Tijdens mijn speurtocht door leven en werk van Jean Kras ben ik zoveel muziek tegengekomen die ik de moeite waard vind, dat ik er zeker nog een programma aan ga wijden. En inmiddels denk ik dat het er wel meer dan één wordt. Wanneer, dat weet ik nog niet precies, maar als het zover is, wordt het aangekondigd op onze website. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door mij en ik heet Thijs Bonger. De techniek werd verzorgd door Jorrit-Jan Niesink. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer als ik verder ga met deel 2 van In Zee met Jean Kras. Natuurlijk bent u niet altijd in de gelegenheid om te luisteren naar uw favoriete programma. We hebben daar een mooie oplossing voor. Al onze programma's zijn op afroep te beluisteren. Gaat u in zo'n geval naar onze website www.concertzender.nl www.concertzender.nl en klik dan op uitzending gemist. Dan kunt u via uw pc het programma selecteren en beluisteren op het moment dat het u beter uitkomt. En voor de exacte programmagegevens is het beste adres ook nog altijd een internetadres. En dat is, daar komt het weer, www.concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender met Chroniek van de Nederlandse Muziek, waarin vanavond muziek te horen is van Jan van Gilsen en Alfons Diepenbrock. We beginnen met het Nonet uit 1916 van Jan van Gilsen, die leefde van 1881 tot 1944. Hij componeerde dit werk speciaal voor het Concertgebouworkest, dat aan van Gilsen gevraagd had om speciaal voor hen iets te schrijven. Uiteindelijk werd het Nonet niet uitgevoerd, want door de extra versterking die ervoor nodig was, van de 6 leden van het sextet naar 9, zou het te duur worden en bovendien vond men het werk te Duits. Pas in 1926 kreeg het alsnog zijn première. De delen zijn matig, poco maestoso, snel, met scherpe en energieke ritmiek, veel langzamer, week en elastisch, tempo 1. Zeer rustig vloeiend, andante en tenslotte snel. U hoort het Viotta Ensemble en Ebony Quartet.

U hoorde van Sammartini het concertino a quattro in G grote terts door het Aglaia Ensemble. Frans Aspelmaier en Florian Gassman, die weinig ouder zijn dan Haydn, zochten vooral naar lyriek en expressiviteit. Hoewel samen met de in het Habsburgse Rijk nog steeds zo geliefde Italiaanse lichtheid en virtuositeit. Bovendien zijn hun kwartetten niet zozeer van de briljante Italiaanse sonata of het concerto afgeleid, als wel van het divertimento, waarvan Aspelmaier en Gassman er zeer vele geschreven hebben. De ernst van de kwartetten, daardoor nog enigszins te verbinden aan de barokke vierdelige sonate da Chiesa, is ook te horen in het gebruik van contrapuntische technieken, wat men toen met recht beschouwde als geleerde technieken. En dat naast vele galante, zangerige melodieën. We gaan nu naar de kwartetten luisteren van Frans Aspelmaier en van Leopold Gassman. Eerst Frans Aspelmaier, het kwartet in D grote terts, opus 2 nummer 2, met als delen vivace, menuetto, andante cantabile poco allegretto en rondo allegro ma poco, uitgevoerd door het Oystersek kwartet uit Keulen.

En dat waren drie delen uit de symfonie in F groot van François-Joseph Gossec. Jacques Houtman dirigeert het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. En dit was ook deel 3 uit een serie bij de Concertzender speciaal gewijd aan dit orkest. Voor reacties kunt u terecht op klassiekemuziek@concertzender.nl. Met dank aan samenstelster Cassandra van Acht.

1881-1892. Allereerst het werk van deze componisten uit 1897, het Molto Adagio, een strijkkwartet waarin Mozart en Haydn om de hoek komen kijken. U hoort dat met Elisabeth Klaap en Bénédicte Trottierot viool, Françoise Gneri, altviool, Isabelle Verrier, cello.